manneke zitten. Oh, onze bennemeester. Die verdient toch een standbeeldje in biergaat. Oh, wil je dat nog een keer drinken?

0: allemaal staan. Ik heb precies weer een grauwe kleine orken, jong.
1: Ah, waarom maar een frietje steken, hein?
0: Are you in music?

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht er eens een keer. Het is hier een famoise, hè?
2: Scholakkes.
3: Are you in music?
4: Waar? Ave van Olst.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op zijn gemakske naar de cinema.
1: Het was opening. Naar Gralek leer ik op treden zingen.
0: Het was opening. Wij dronken, dronken, dronken shots.
1: Het was opening. Dat waf kwam recht af op mij.
0: Ik heb het niet gezien. Ja.

0: moment dolle pret.
1: Ne foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, ben geen rappen, het is wel dag het wetje. Ben geboren.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en

0: Ai un music
1: 100%
0: Drag prezentēt Underloading van Tyrannosaurus terug alias de Vloeren Goed commentaart van de Jood Iedere overtreding in de stoet opsporen Welkom in Jutrashic Park

0: Dort van de vloeren, over. De prins stond in de koele strot zijn generatrice op te vullen. Wat moeten we doen?
1: Vloeren, verkomt uit. Over. Niet twijfelen, €150 boet. En je moet er niet de flexie missen.

0: Hazenhout.
1: Vloeren voorkomen tot oever. Ik heb nog juist de Gilles zien mijn bierflesjes smaken in de stoet, in de plus van mijn appelsien.
2: Oh,

boeren over. Er is een groep in een trekker volledig omschiep. Het is er ongelukkig wat over. Maar wij weten niet of dat die manen al los, klein of middelgroeid zijn. Wat doen we ermee? Gewoon klasseren met de kleine groepjes.

0: Kajon Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Meer de neven app voor Lion Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De neven Lion Music app.
2: App hem al.

pintje. Ik heb nodig van gisteren te drinken. Maar dat kan mij geen fluit schil. Het is alleen drank dat ik na zo wil. En dan wou ik ook en een trace of draw. En dat visje kan beginnen voor mij. Iedereen zegt, je niet lang bestoom. Maar ik loop me volledig gewoon.

anders zakken vullen. Dat veel lager en schoener kan. En zal hem geen boterham schillen, de schoen.

0: Franse muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoin Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Melania.
1: Vandaag is Melanie Nier.
2: Ajo in Music.
3: De nummer 1 van Olst.
4: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een huis door? Dan nee, toch geen manieren. En dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Ze ziet er toch niet uit. Want dan droon ik mij om.

0: Dag Cyril.
1: Ah, de melkmolen. Was dat daar muziek, hè? Jongen, dat is geen carnavalmuziek, hè, jongens? Ik zal kikkerziet opleggen. Ja, zeg dus, miljard, wat heb je hier mee gebracht?
0: Ah, wel, Cyril, kan je gauw eens om dat slecht verkleed uitleggen hoe dat een echte voor Jeannette eruit ziet?
2: Bah, jood, jongens. En merci voor een goede postierken, hè.

0: van 20%? Bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja mit meinem Brückenpist.
1: Ajo in Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.

0: All night.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music App.

0: av Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brunt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
0: Ajoy Music, uw verhaal op FM, onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dejeratum en Stinkberg.

0: Of voor een mechelist zijn kimmer dicht van.
1: Daf mij, kom dan mijn life gaan. Gemechelist zijn kimmer dicht van.

is echt een bolkei. Mijn ajoen is iets gescheiden, simpelweg verslaafd en bezeten. Om ieder godgans jaar opnieuw

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog één verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van Olst.

0: Ajoen Music, 100% plezant, 100% olst.
1: La la la la. Nog 20 jaar

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App hem al.

AYOUN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Met spelden de knoppen.
1: Live, vanuit Terzogen in Ulst, de enige echte Ajoin Music. Wij, Ave van Ulst.

0: Ajoen Music.
1: Verhaal dat Ajoen. En nou wat dat erop trekt.
2: Wow, was dat lawaad hier, zeg. Zie je wat dat niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkel verdoen. Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten.

0: Rita wakker maken, zo hij poep nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, hè?
2: Ja, kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champagne is al op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er moet hier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een andere.
1: Ah, boos is je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog net.
3: Ayo in music, amai mijn frak. Santé mijn bieken, kon ervan genieten.

Ze zoals zich met een moot, we gooit toch hier toen ver dat de lood is zeker. Precies een tappen dat ons stoot. Ik zag ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven App voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

bijzonder. Het schoonste woordeken dat er bestaat. Als het is een wereldwonder. Als het is de stad van de maan in de stroot. Als het lijkt bij mij op de bovenste plank. Als het in mijn hart gestolen. En lukt er van tijd hier, is het mank.

0: en muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: kanaal.
1: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
2: De loze maanden 2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Morgen overwinnen.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
1: Ja, dat zijn je schat. Hoewel de verkeerde tut.
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herbreken.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB café.
2: Meer de neven app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.

0: Jon Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Jon Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op jonmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Jon Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of

0: έχετε?
1: No idea.
2: Reclame op Ion Music? Dat is er bonk op. Bijter als de boekskes, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Ion Music? Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
3: Ion Music.
4: Echt van Oost.

onzin aan de zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: NGNB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Het was bij ons op

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus, elk

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

IOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkberg.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig.
1: Een dag de geluister naar IOIN Music. Een verloren dag.

0: Achterweer!
1: Wat dat brengt? Zijn jij bij café?
2: Nee, de Neven App. Voor jouw music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: nou. Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music app.
0: App hem al.

0: Joel Music. De original, de echte, de beste.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
4: Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van Olst.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Die naam komt zo.

AYOIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Olchert, Aarp, Meer, Leij, Ninof, Denjeratum en dat stinkdorp hier wat

0: Amai, mijn frak. Santé, mijn bieken. Kon ervan genieten.
1: Test de Roever. Waar een dosje nooit zien zitten.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel eens zwijgen tegen Van de Steen.

0: heen, ze zullen al tot van je heen.
1: Wat dat brengt?
2: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: Reclame op Ajoen Music? Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus, opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Ajoen Music? Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosters. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07 of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of je bent naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

dat ze vond. Er wagen tol zeggen, tes plat. Wat wordt ajoen, kan niemand imiteren. Je moet je juren, als vreemde dat proberen. Allemaal komen onder een riche of krakier. Als er op ons

ochet paroas, Zembriggen en clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

jongens en moskes, bemint ons ene holst. Lotje moet zeggen, als je ver is om ter holst. Ze zullen dat jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volgende spot is op een ander niet hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

Ach, lieve hond, bedankt, ik was van het goede af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

wist mij aan, wie het niet verdacht. Toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Voor de nefoor krak ze ting op ting. In een akenstrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef mama een beest. Ook al zei je gewoon dwees, want ben zot van mama. Ik wil aan een plus papa. Geef mama een beest. Ook al zei je gewoon dwees,

0: was geen straat.
1: De hoorden galda jo en een konkelfoezen. Ne prins gelijk den deze hebben in joren nimmer gehad. Dat jo en een zinne giel jor nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n en

0: Ja, get your hood off.
1: De echte Ajoel Music. De original, de echte, de beste.
2: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Ajoel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op ajoelmusic.be.
3: Gewoon doen.
4: Of bel naar de Gary.
3: Of bel naar de Brumt.
4: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
5: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajoel Music en Zare Radio.

Hey, komt eraf, jong. Ze biedt velden. Is dan aan het plushen te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch? We zullen waar aan de roos doen. Je laat wel een frak aan, stapt in onze combi en tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

0: Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie nou. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.
1: Nee.

0: Je viens de mettre un bruc opus.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: J'ai un café.
1: Meer de neven app voor van jou en music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music App.
4: App hem al.

van mijn voet. Alles is gesloopt. Mijn vrouw is ontbillen, ik heb ze niet te vertellen. Vereer te kloeien, wordt het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen. Maar ik heb toch

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kappen, zie je nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
5: Meer de neven app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
5: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

0: Gaster Boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Gaster Boonkop bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: De radio van ons naal. Nou.

0: in tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Los en carnaval niet nog. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: congres.
1: Al was dat voor niet een groeit congres?
0: Ja, jongen. Doe je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heet er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdekker, graag content af.
0: Ah, wij, jongen, moet er gaan met trekken. Zeg, weet

stop. Geen Franse erkes overrijden. Zimmen dat die negeren. Allee, verhoed, mars! Los en vrouw.

0: O regels vegen waar ons vloeit.
1: O regels vegen waar ons vloeit.
0: Kop om moe gaan best verroet.
1: Kop om moe gaan best verroet.
0: Kafeiken in kafeiken ooit.
1: Kafeiken in kafeiken ooit.
0: Dat is al veel.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

snærs en olsneskes. Kom na eens zien. Vermoor, geen dingensmaan in oost, maar trouwde ogen vast de avond vieren. Zonder ries en krakiel, trouwde ogen plezier maken, molen en natuurlijk koeik ons dat vervoelen. Dat is echt iets van een olsnees.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: op, met pełno do knopa.
1: Ester weer!
2: Wat een brunt? Zijn jij bij café?
1: Nee, de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App de mal.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

We gaan elke verhaal zien in mooi de perfecte maal. Hier op een wit peert, ons zwieren in de lucht met zijn nieuw zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi en mijn lusch, want ik ben weg.

0: En luitenant, 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: GMB Café.
3: Meer de Neven App. Voor Valla Jolen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter. Nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
3: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De Neven Jolen Music App.
4: App hem al.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenluisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Geef mij maar Ionmusic.
2: Waar? Aven van Oost.

0: Wurscht.
1: Et ist okay. Das ist okay. Gag ja Liko Flova kam ich schon verdadigen. Du me Fusch.
2: Was zeg je? Van wie wil je lieken overhouden?
1: Van Camisha Chant, dat van Toemevoes.
2: Je maakt maar rood, zeg. Olje Caravodo uit aan de mond. Van wie wil je nou eigenlijk een lieken overhouden?
1: Van Camisha Chant.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Mario en Music.
1: Den enige echte.
2: Ik heb er van zijn leven op gebabysit. Ze was nog niet zo oud. Een dweesdik masker met een schief gebit. En wat malonje gebaat.

0: spijtig van een roze let.
1: Ajo Music.
2: Alle schoeiste carnavaliekes. Echte schoeiste, hè.
3: Hey, kom binnen, jongens.

0: Esterweer!
1: Wat heb je? Een GMB café?
2: Nee, de Neven app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Jawel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Jawel Music. Nou, supercondities. Spectaculair. Kijk maar een keer op jawelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorry.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
1: Jawel Music, overal op FM, op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: godverdomme wolken dat je wegzet. En als ik één keer in de gebieden van mijn dochter zing, dan ga ik haar baal achter haar oer.
1: Ik wou gewoon maar zingen dat ze mij echt wel kan bekoeren. Maar sorry, wat stoer.
0: Bij zijn echt dat je mij

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brunt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajoe Music en Zare Radio.

Top City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app. App hem al.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Ja, maar die fonteintjes, dat vind ik niet te doen.
1: Ois, en droei, boven op de schoei.
2: Ik wil niet parkeren, maar dat gaat niet gewoon.
1: Ois, en droei, boven op de schoei.
0: Maar die van de mannen, wat komen die doen?
1: Ois, en droei, boven op de schoei.
2: Wij zijn hier geboren, dus dat weten we gewoon.

feest voor iedereen. Al doorsneers bijen. Je werd hier 3 dagen lang betoverd. Vak op!

is er vooral al om gekend. Zing voor mij, want het is gemeend. En luister gewoon naar mijn kind. Wat doe voor ons en niks meer.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Dames en heren, de Sazers presenteren Carnaval met een glimlach.

0: te weten komt. Kennen ze nog wel vernen tot de schoon ophagen en schopt de vrouw ver niet
1: op Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagger, nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app van IO en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music IO en Music. En luister naar IO en Music overal en altijd. De Neven IO en Music app.
2: App hem al.

laten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboi, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk collier schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

0: Christen i karnevalisten.
1: Ajoin Music.
2: Gedierig goede muziek.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
0: Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Reclame op Ajoen Music? Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op Ajoen Music? Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosters. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ajoenmusic.be. Of gebel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music App.
2: App de mal.

0: Vlaamse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music plus Zandvoort Radio.
1: Ik ga een liedje zingen. En dat gaat over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Dat is misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in Oost is dat ik woon. Zet er jongens.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Jo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De Neven Ajo en Music app.
2: App hem al.

0: av Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
0: Ajoy Music, uw verhaal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, De Jaratum en Stinkwerp.

Estoekes dansken, ooit gespeeld. En al de klerk is goed geteld. Het verroosjeken is voes verteld. Hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch jenen, hier of door. De politiek, dat is iets roer. Hier in mijn stad.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Je dis, oh, il vient de mettre un bruit que piste.
1: Geef mooi maar aan jouw music. Waar avond van ons.

0: IoN Music. 100% plezant, 100% ulst.
1: Loop verdrom al hier. In stad met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om. Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd. Deze is ons verhoor.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app van Ayo en Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ayo en Music. En luister naar Ayo en Music overal en altijd. De neven Ayo en Music app.
2: App hem al.

0: AYOWIN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Denjeratum en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Hallo, madame de burgemeester. Het is hier Steve Stun Stijnzoelijn van de Stijnzoen. Zeg, wat is dat allemaal over die affiche?
2: Dat is wild platten, hè, vriend. En de wet is de wet en die moet gerespecteerd worden.
1: Jammer, die kiezing is toch al gedaan?
2: Ik zal uw opmerkingen meenemen en evalueren.

0: by Owen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kan precies nog één verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Live vanuit Terzogen in Olst, de enige echte Ajoen Music. Wij, Ave van Olst.

0: Wanda Brunt.
1: GMB Café.
2: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en

er is in Olsch geen een dat thuis op zijn zolder of in die of ander kas geen album mee liggen. Ze waren al proper bewoord en boven Olsch toen ze familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij. Het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat moment opnames, toch vertellen ze ons zoveel.

bewust werken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: flow.
1: Are you in music?
2: Een beetje kant gewoon. Wat past dat de acht poppies van de mag afkomen? Gewoon met jou vooral een beetje kant. En gewoon met jou lelijke zelf en je gestampte karen. Ik heb een beetje kant, want ze zijn toch, hè? Ze wat ik zit er aan beschopt. En toch precies posees achter. En Tenon? Of verdomme, allogie is er ook mooi.
3: Zijn dat de droeven dat er afkomen, hè? Met dat groeitspel op en een kameel?
2: Moppen hier kieken, de troeven mochten toch als een gegroeide let wel op een camion. Dat is of het om een swish. En toch, Siki, los hem alles en doe ik. Godverdomme, en toch, steenzolen, die zijn ook altijd goed, hè.
3: Ah joh, dat is juist, dat is voor wat je zegt. Maar Steve doet dat ik bij met zijn gele pijpenplekkersbus.
2: Ah nee, kom eens, chante, hij staat als zijn pannenstoel. Hij zei dat ze vijf zijn tegenknipt.
3: Wie heeft dat gezegd, zegde?
2: Kamisha Chant.
3: Wie zegde?
2: Kamisha Chant.
3: Allee jongens, ik spreek een keer wel ouder. Zo die veel volk zijn al dan de muziek. Ik verstond je kan niet. Wie heeft dat gezegd?
2: Kamisha Chant!
4: 1, 2, 1, 2, 3, 4!

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: da muelo fi klasse du. Af da muelo fi klasse du. Des beter dat ik mijn gebieren blijf. Als ge ambras mocht en blijf zo hebben. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed de kruipen. Af da muelo fi klasse du. Af dat mooi lof ik lasje doe. Het is beter dat ik mijn gebieren blijf. Als je ambras mocht en blijf zo hebben. We kunnen niet slapen van erge roep. Als we in ons bed te kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het ambras.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.
0: Af dat mooi lof ik lasje doe. Af dat mooi lof ik lasje toe.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stoot er zot op mijn kop.
0: Stoot er zot op mijn kop.

0: stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Is foie vide smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Ajoen Music. De beste momenten, de beste muziek. Ooit op zijn best.

0: een app voor Lion Music.
1: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Lion Music. En luister naar Lion Music overal en altijd. De nieuwe Lion Music app.
2: App hem al.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi? Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

EK van mijn stad. Dat zou nu toe vergaan. EK van mijn olist en van zijn woordenschat. EK van de mert, de zwarte maan die er zo lang stoot. EK van mijn tol en dan met giel mijn hert.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.